As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

in Oost-Transvaal met breinare op a kop. Sy was so so mal oor rock and roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op een groot oud plaas, Appa a boersie en Amma a skot. Ek het daar ontmoet in my eerste jaar by een koshuis dans op skop.

0: Ja, daar het julle dit. Asha's Maria van Joe Dolan. Altijd lekker om sulke muziek vir julle te kan bring. Fluit, fluit en stories uit. Koena, duizende dankies.
1: Marius, baie lekker. Dankie.
0: Baie lekker.
1: Luisteraars, dankie dat julle julle boodskapies gestuur het. Ons is altijd lekker om te hoor van julle. En sterkte aan al die skole.
0: Ja.
1: En geniet om. Dankie, manne.
0: Ons sien julle volgende week. So, doe net jou beste, niemand. Was nog ooit spijt oor die lewe, julle lewe voluit, tot julle my volgende saterdag vang. Tot ziens.
2: En soos hulle altyd sê, vir die manne daar buiten, wat vir die skole sport, of wat ook al die sport is wat jy doet, if you can dream it, you can do it. So hou die blink aan boe, en geniet die week wat voorlee.

province. Dus die kijk dan wat voor dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Is dat geen keer aan de stomer van losloop. Iedereen komt die kant, maar hij zegt dit die kant. Die burk moet die stomer wat een blind zijn. Die schat wil beet zijn, dan is al stom man. Geel zo'n bikkie, kap ze kabernet.

sede mare weer. Kom aan Scout Burger, wachtel en die schrampas. Nathan de Villiers, vendig en die lijn af. Het vaste schram, dan looi ons die bellen. Niet zo spoiler, ja, dan druk ons verhullen. Dis die stomers in die lekker province. Dis die kijkdown, wat vir dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Is dag een keer aan de stomer wat los doet.

de Kramer is hij protie. Zij luister bak een straus, maar ik smaak je koffiewals. Cookies bak, dit zal zij niet. Jam koek, cookie, verani. Die dollar is, die is daar, maar zijn rand is lang koud.

0: είναι η 5 the που ζήσει η Gwendolyn Lawrence με Yas Mine in Yay. Verjaarsdag, wel een boodschap wat hier gekomen is. Wat zei, goeiemorgen, dit is Bianca Sinikal vanuit de Hoog. Ik wil net een boodschap voor mijn liefste dad, Wikus en mijn ma, Verna. En man, Mornijn, Sien, Mornijnke, wil net zeggen, baie lief voor jullie en dankie. So net zo, wil ik hier een boodschap om te zeggen, sy is lief voor allemaal wie sy ken. En daar, ma, pa, man en Sien. Dan sien ek nog een boodschap hier van Dianka, wat sê, goeiemorgen Ian, lekker om weer van die kunstmatige intelligentie treffers te hoor. As het nie vir die inzetsel was, dan sou ek nooit geweet wie die treffers is. Ska en nie en ook nie bekend gestel word nie, dankie aan jou en aan Luister FM. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om vir bierman Steven Raremeyer veelsgeluk te wens met sy verjaarsdag. Bierman, dankie vir die laaste 16 jaar dat ons langs mekaar bly. Genaardseer wees om julle te groet volgende maand, wanneer julle sal dan aan baie toe trek. Geniet het van jou bier af. So Steven, baie geluk, en maak jy beter af, en ek hoop dat hy track vir julle suksesvol gaan wees. In die vierde posisie op die Afrikaanse KI Top 5, Kief Beats met Nikotien.
1: Nommer 4.

0: Gary Gruen met twee maskers. In die tweede posisie, Sturgeon met iemand vir jou.
1: Nommer 2.

Lieve Jesus, dank je voor je genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed dat ik hier raak zie niet, voor al die goed dat ik niet verdien niet. Bij de altijd een maal wat ergens van mij bent.

0: Rivi X in 9e posisie. Juanita Du Plessis met Ek staan op. Een plek op beweeg van laas week se 10e posisie. Ons beweeg nou na hierdie week se 8e posisie en dit gaan aan Chris Ablakki Stein wat een plek op beweeg het met sy treffer Ek kom jou haal.
1: Nommer 8.

Brian en Eloof, oftewel, nee, Eloof met Bicky Chill, één positie opbeweeg. Nou, hierdie week zijn zevende positie toe. Volgende op die speellys het ons vir Jan Adriaan van Rooyen, oftewel Prop, wat twee plekke afbeweeg ongelukkig met sy treffer Hartedief. Nummer 6.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zoals een dagavond. Maar hij is nog zoer, je verstaat niet wat je maakt. Alle kanten van zijn bed

Lekker muziek daai, dit bring ons nou na 15 minuut, amper 15 minuut en net voor 8. Nog een paar boodskappe wat deurgekom het, kom ons kyk wat sê hulle. As een paar stemnotas ook, ek sal nou deur hulle gaan en dan as ek terugkom, sal ek vir jou net terugvoering gee op daai. Boodskap wat sê, ek het vir jou een paar pick-up lines gestuur wat ek al allemaal probeer het. Ek weet nie wat ek verkeerd doen, want hier sit ek nog steeds stoksiel alleen op een saterdag aand. So speel asjeblief vir my die liedjie van David Kramer. Nou ek wonder. Miskien is die tanne ene, want hier sê hulle ook vir my, hoop jy kom reg, moet net nie die tanne ene gebruik nie. Nee, ek sal nie. Ek sal het nie waag nie. En dan een boodskap hier so wat sê, naand lolos, gaan goed hier en nog baie beter weer, soos champ goed om jou so vroeg te hoor. Wat van een stikkie CCR, Midnight Special kan goed klink, so sal my veil ouras gooi broer, sommer soos een dubbel vat vlam. Nou baie dankie om Waltus vir die eniekie, ek gaan definitief kyk wat ek daar vir jou kan doen. Maar kom, ons gaan verder met die muziek, ek gaan een paar van jou stemnotas luister, en kyk as ek terugvoering kan gee jou daarop. Bly net hier ingeskakel op jou lekker luisterstasie.

Lekker manier om je programma af te sluiten. En ik zeg voor bye-bye, dank dat je ingeschakeld was. Een paar boodschappen wat net zei, ons zit lekker in braai area met de vleisje op je koele. Luister na jullie en krijg lekker warm bij die vuurkie van Shailee, Cherie en Jean Ray. Nou, ik blij jullie geniet het. Bye-bye, dank je. Ik mis een braai, geloof mij, ik mis een lekker, lekker braai. Boodschappen wat zei, mooi loop, Lourenke, ons zit baie geniet. Lekker, lekker. Nou, bye-bye, dank je daarvoor, Anton ook. En nog eenetjie wat net sê, hi Lolo, sê asjeblief veel geluk vir Jonathan van Dispatch, hoop hy het lekker verjaar van Tannie Ria, oom Llewellyn en Karl Arend van Dispatch, speel iets moois vir hom. Nou, daar is nog een paar mooie treffers, my speel is oor vir julle, en met dit sê ek vir jou bye bye, dankie dat jy saam met my gekeier het vanavond, dit was heerlik om saam met jou te keier, en ek sê verskrikkelijk baie dankie daarvoor. Tot en met volgende week keer ek weer saam met jou tussen 6 en 9. Maar tot en met dan sê ek veel onthou, al loop jou paie snaakse draaie, alles gebeur altyd vir 'n rede. Jy moet 'n lekker aand hê verder en dankie dat jy my geselskap gehou het vanaand. Tot en met volgende keer, cheers!

Is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

trui, dra die springboktrui met trots. 100 jaar was hij daar om die spelers uit te lei. Zou Paul Roos nou verstaan als ons rugby-bok moet gaan?

veld waar hij staat, roept Zuid-Afrika zijn naam. Groen op goud moet hij blij. Los die bok voor jou en mij. Zo laat ons staan, laat ons staan.

0: gelukkig zal ons allemaal treffen.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Radio Rijkmaar. En is daarmee dat jij mensen om jou raakt. Maar wat betekent liefde als je dat niet gaan gebruiken, niet of een bloem geeft?

het zo eenvoudig en toch allemaal murmureer. Van die liefde het een les wat bij een man van ons ooit leer. Jij kan niet liefde optel, soos een boek al balanceer nie. Van die liefdeswense som blij omgekeerd. Wat is die goeders wat mens weggee, wat jou rijk maak? En is daarmee dat jy mense om jou raak?

je bekleed. Verliefd raak op een meisje in Marseille. Voor die feiten van Grand Canyon kijk. Samen met Neil Armstrong naar die volmaanrek. Daar was zo bij het plekken om te zoeken. Zo veel avonturen om te boeken. Toen was ik een kind, gedankt is een kind, gegloos.

wijsheid het toch mij troost gebring. Dinge waaroor ek nou kan sing. Vredes en vreugdes van net thuis bly, het herinnering aan my kom kry. Albert se eerste wacheltree, sissie se haasbek lach, tranen in elk se eerste skooldag, bly wees voor matriek uitslag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Rodi en fleare, hoe lang ze toch zo hier. Rodi als ze mij droeg, hier de kan je onthouden, kan je onthouden.